0: Kies FM. Ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Hier 104.1 SFM.

Jo, super talentvolle groep, daar is Suid-Afrikaanse groep Reaching Infinity met The One. Nee, hartelijke goeiemorgen, welkom by jou dinsdag. Voor baie mense is dit paydag, nee, die 25ste dag van Augustus. Ek hoop jy het een lekker dag gehad, so ver dat hy goed hanteer. Dit lyk vir my hier in Mosel baie, in elk geval gaan hy lekker cool een wees. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny. En ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag. Daar is soos altyd heerlijke muziek wat voor hulle. En dan natuurlijk hier in die eerste uur verhaal al die maritieme verwante dinge. Ons luister volgende na John Cole met Stay.

0: WeBuyCars, the easiest way to sell your car by far.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Gerdon Kemp met Koffie in die Kroeg. En op die noot gaan ek jou groet. Mag jy een heerlijke middag hê. Ek speel uit met Anne-Marie. Love Me Tomorrow. Geniet om.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

kyk as aan net een fliek in 1995 vrygestel kon gewees het, ne? Dan dink ek dit kon maar hierdie ene gewees het. As 'n paar films vrygestel op hierdie dag, daar is onder andere is daar Bring It On, die jaar 2000. The Wizard of Oz, wat ek meen absolute landmerk film was, 1939. En dan is daar so paar wat mens seker maar mag noem, maar ek gaan nie. As daar net een fliek is om genoem te word vandag, laat het hierdie ene wees, met Salma Hayek, Antonio Banderas, Steve Buscemi, Danny Trejo, Quentin Tarantino, Cheech Marin en Joaquin de Almeida in die rolverdeling. Onvergeetlik, kyk hierdie film, ek het hom 3 of 4 keer in die kinies gaan kyk toe uitgekom het. Het was soos ek sê 1995 en ons praat van Robert Rodriguez se Desperado.

90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nyasa. Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

Dion Meyring, natuurlijk op sy eie. Sy nie op sy eie is nie, is sy die hoofsanger van Glaskas. En hulle het getiteld, ek weet nie, Desmond Wells voor dit met Dans My Verlief. En Ed Sheeran met Celestial. Hier so is Jovan en Thelma met hierdie vier woorde.

0: Happy wife, happy life.
1: Austin Brown met Happy Wife, Happy Life. Is meer een geval van Happy Spouse, Happy House. Want dit gaan oor vrede en balans in die huis. Doen dit nie? Hier is Appel met Dina.
2: 24/7 SFM.
3: Ons het saam

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier

my kom staan. Sy het haar blaas op een kant van my kom skuil, sodat meer kon sien van haar sexy lyf. Sy het onder haar wimpers in my deur geloer, van my stukkies vrugte met haar hand gevoer. Sy het sagkies oor die rondes van haar boutjies gevryf. Jy verblei my met die kurres van jou lyf.